0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993.
2: Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog.
5: Dat is een verandering.
3: Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. De Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het Gebeurde in het Westen. Ennio Morricone.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinge of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Philippe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert het tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van The Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid. Een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Filip en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ieper. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Home of greatest legends. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wiegen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield de verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Philippe en premier Pedro Sanchez. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Door de vakanties in Nederland is op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel enkele files op te beginnen de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is 5 minuten. Meer oponthoud heb je nog op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Voor Beverwijk 3 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in de bril, de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Zwiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108ste Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield een verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is van een ochtendspits op dit moment geen sprake. Er staan er slechts een paar korte files. Om te beginnen de A20 Goud richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A20, maar dan voor Delfshaven ook nog eens 4 kilometer file met nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

jij en ik hebben er zin in, toch? Ik vind het in ieder geval leuk. That's the way I like it.

0: En nog een keertje dan, hè. Aha, aha. Hey, een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días, también.
2: Guten Morgen an dich auch.
3: Bonjour a vous aussi.
4: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
4: 早上好, 你也是.
1: Bon dia, tú también.

het is weer zondag. Het is zondag 19 juli 2026. Ja. En we gaan gewoon weer met z'n allen. De ME Sfeermakers zijn er weer. En die gaan de programma's maken. En dat doen ze speciaal voor jou. Voor jou. En ook voor jou. The best music all the time. Golden Oldies.

0: aangegeven. May I? Oh nee, May Wood. Ja, heerlijke muziek toch op de zondagmorgen. Een prima start zou ik zo zeggen. Ik kijk even naar buiten en ik zie dat we een weeromslag hebben. Dat begon gisteren eigenlijk al. Toen viel op een zeker moment hier in Tholen, waar mijn programma altijd live vandaan komt, wat regen. Nou ja, heel klein beetje, maar daar heeft de natuur niet genoeg aan. Afijn, wat gaan we dan vandaag aantrekken? En misschien dit? Nou, kijk maar.
1: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
2: Lois corduroy jackets, Lois corduroy broeken, Lois jeans jackets, Lois jeans broeken. L-O-I-S, Lois, zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. Mm. En hebben uitsluitend een historische waarde.
0: Ja, vandaag kun je ze weer horen. De blaadjes uit het heden en uit het verleden. Nummers van toen die bij mij goed blijven doen.
4: Muziek van alle tijden, de speer van Miami Go. Elke zondag op Golden Oldies Radio.
0: En daar is dit een mooi voorbeeld van. Een man die trouwens nog altijd zingt, boven de 80 is. Net als Tom Jones bijvoorbeeld, weet hij niet van ophouden. Ik heb het over Engelbert Humperdinck. Hij is hier en zingt Am I That Easy To Forget?

liedjes voor drie daar. Dan kun je de mooiste nummers van maken, toch? Over de liefde en over het liefdesverdriet. En dat deed hij ook met Am I That Easy To Forget. En je gelooft het niet. Op dit ogenblik breekt de zon hierdoor. Ja, zou dat komen door de muziekkeuze? Nee, Frans. Niet overdrijven.

Hoe zou ik dat een beetje vrij kunnen vertalen? Je zet mijn wereld op zijn kop. Ik denk dat dat het ongeveer is, hè? Ja, Diana Ross. Ze verliet de Supremes en startte toen een zeer succesvolle solo-carrière. En daar hebben we nu altijd nog schik van, toch? Jij en ik.

gelijk even een zondag plaatje draaien. En ik kies voor deze. Vorige week was dit de hitkans van Frans. En een beetje, dan komt hij in het eerste uur de week erop altijd weer even terug. Hier is Freek.

0: Gloria. Freek van Rooij is dit. Zeker.
1: Zeg ik ja.
0: En hij heeft het over een dame. Over Monica.
2: This is Golden Oldies Radio. All the time.
3: Wherever you are, whatever you do.

0: Ja, in New York lopen vreemde mensen rond. Sommigen zijn ook uit Britten.
1: Ja.
0: Uit het Verenigd Koninkrijk, zoals het ook al wordt genoemd. Een Englishman in New York.
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goedemorgen met Frans van der Drift.
0: Over rare snuiters gesproken, ik ben er ook een, hè. De mensen die me kennen, die weten dat. Ja, die houden daar gewoon rekening mee. En zo doen we dat met elkaar, toch? Ik heb hier een oud nummer van Elton John, maar dan in de versie van Billy Paul.

0: is het toch heerlijk, hè? Als je je gevoelens kwijt kunt in een nummer. En daar ging het over, volgens mij. Het was een van de mooiste Sinan-successen van Elton John in zijn beginperiode. En dit was dan met het groot MFS Biorkest. The one and only Billy Paul.
1: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.

0: En dan zeg ik mooi, mooi, mooi. Ja, dat meisje met die prachtige kijkers. Die werd bezongen door Michel Sardou.
1: Elke zondag tijdens de lunch van 12 tot 2. Zout water met

0: wist toch om met je liefde, toch?
1: Don't throw your love.
0: Ik snap precies wat ze bedoelen. Jij ook?
2: Echt?
0: Ja. Heb je ook ervaringen?
3: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio.

0: Gilbert O'Sullivan.
1: Oh yeah. Marriage.
0: Daar ging het over. Trouw.
1: Ja.
0: Doet me even terugdenken aan een vrouw die ik destijds te huwelijk heb gevraagd. En nu is ze mijn ex. Ja, ja, ja. Mijn moeder zou zeggen, dat kon je van tevoren niet weten, Frans. Dat is nu achteraf de koe in de kont kijken. Ja, zo noemden ze dat. En...

0: best een bijzondere dag voor mij. Mijn schoonmoeder is jarig. 93 is ze geworden. Ja, ja, ja. Dat is een respectabel leeftijd. Zo mogen we dat toch wel noemen. En ja, straks, de slingers hangen al, gaan we aan de taart. The sound of my
1: amigo. Every Sunday, from 8 to 8. Olé. Golden Oldies
2: Radio. De cover.
3: Cover.
2: Cover.
3: De cover.
2: De cover van de week.
0: Dus we hebben wat te vieren. Hey DJ Bobo, voortaan iets eerder starten alsjeblieft. Hey live, hè? Ja, dat is waar. Dat is de titel. Celebration.

0: zetten het op een loper. Runaway Boys. Een succesvolle Stray Cats. Ja, die waren we nog niet vergeten. En die horen ook in Ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Hey, afgelopen week heb je kunnen stemmen. En daarmee heb je kunnen bepalen wat straks de eerste plaat wordt in het tweede uur. En je hebt gestemd op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS legt een invoerheffing op van 50% op Canadese producten, dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The sound of mi amigo.
3: Every Sunday from 8 to 8. Olé.
2: Golden Oldies Radio.
4: Ja, en dit is de plaat met de meeste stemmen. Jullie hebben duidelijk aangegeven dat dit jullie favoriet is. Ook voor José, die op dit ogenblik zit te luisteren. Je was er wat later bij, maar nog op tijd voor jouw plaat. Sweet Caroline.

0: Neil Diamond en zijn Sweet Caroline. 45 mensen hebben de afgelopen week gestemd. 3 gingen voor Funny Funny van de formatie Sweet. En 7 voor de Four Tops met It's the Same Old Song. Ja, die 2 hebben het dus niet gered, maar Neil Diamond. Dat was de absolute winnaar met 35 stemmen. En deze week gaan we natuurlijk weer voor volgende week stemmen op fragmentjes. En dat zijn deze.
1: Nummer 1.

0: In 1974 begon ik mijn radiocarrière bij de zeezender Mi Amigo. En wat heb ik dit nummer veel gedraaid. Ik raakte er opgewonden van. En jij misschien ook wel. Sky High. Ja, een Britse groep die succes had. Zelfs in de Billboard Hot 100 kwam het in de top 5.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met

0: Amigo Jeans. Vriend van Vrije Vogels.
1: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miamigo. En hebben uitsluitend een historische waarde.
2: En wat gaan we nu doen? Nou dit.
3: De hitkans van Frans.
2: Ja, dat zei ik al.
3: Van Frans.
2: Jongens, dat hoeft niet twee keer. Hè? Eén keer is genoeg. Oh, dit vind ik zelf mooi en ik hoop dat ik jou er ook een plezier mee doe. Marcel Kaptein is hier met de single Friendly Faces.

0: Mooi hè, Clemens?
1: Ja.
0: Je bent een music lover. En je schreef al van, dat is een mooi nummer. Marcel Kaptein. Ja, mocht je je afvragen wie is Clemens, dat hoor je inmiddels te weten. Hij maakt de prachtige banners en de videofilmpjes die horen bij bijvoorbeeld het stemgebeuren. Hier in dit programma.
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook goedemorgen met

gekreun en gesteund. Ja, dat doet deze dames. Baccara. Was het niet een zomerrit? Dacht het wel, hè? Nou, dan hoorde het ook in het programma In Jullie Thuis. Deze twee dames zingen Yes Sir, I Can Boogie.

Tegenwoordig zijn de nummers digitaal en die komen dus uit de computer. Maar ik kan me het hoesje nog goed herinneren. De twee dames. Ja, prachtig. En uiteraard met een rode roos afgebeeld. En dit is weer zo'n gevalletje, zal ik maar zeggen, van... The sound of Mimico, just for you. Golden on is radio. Ze komen er wel meer voorbij vandaag. Nou, de zon begint nu echt pittig door te komen hier in Tholen. Daar gaan we vandaag weer van genieten. En het is goed voor mijn zonnepaneeltjes. Ja, daar moeten we het in de zomer van hebben, zal ik maar zeggen. Hier is Third World. En dit nummer. Een stukje reggae in de show. Daar gaan we samen van genieten. Hier is Now That I Found Love.

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Ja, wat zal ik zeggen? Ik ben nogal gevoelig, dus ik ga natuurlijk voor de versie van Elvis Presley. Als die het over de liefde heeft, dan spreekt hij echt over...

0: andere woorden, dit gevoel is voor mij helemaal vreemd. Ja. The way you talk straight through a movie. And even that dance, well, it moves me too. Love Like This. Wat is dat een mooi nummer. En dat is nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Dan wordt het nu ook tijd voor dit.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.
0: En neem ik je mee naar de jaren 60. 1963 om precies te zijn. Het is Ricky Nelson die ik aan het woord laat. Met I Will Follow You.

0: will follow you.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Goeie vraag.
1: En van harte gefeliciteerd.
0: Mijn lijstje ligt voor me, dus ik hoef het alleen maar op te lezen. Ja, simpel, hè? Maar dat ben ik ook. Ja. Eens even kijken. Henk Schuurman is vandaag jarig. Van harte, Henk. En dat mag ik ook zeggen tegen Koos van Hattem. Die heeft er een jaartje bij. Erik Beks mag ik niet vergeten. En last but not least, Sjaan van der Hoek. Ja, en over mijn schoonmoeder heb ik het al gehad. 93. Dat is toch een gezegende leeftijd, zou je kunnen zeggen. Hè? Lieve vrienden, zoals jullie gewend zijn. Altijd nog een feestnummer, direct na de felicitaties. En dit keer is het deze. Ba-da-ba-da. En een volletje van Polonaise. Ja, je moet er wel van houden natuurlijk, hè. Als je liegt en bedriegt.

0: Ja, Polonaise kunnen natuurlijk op dit nummer gewoon lopen. Ook al ging het een beetje over verdriet, dacht ik, hè?
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: Oh, en dit is voor de liefhebbers. En die zijn erbij vandaag weer. Die zaten waarschijnlijk wel op dit nummer te wachten. Dat zou zomaar kunnen. Hier is Cheek en I Want Your Love.

0: En dat waren ze, kort maar krachtig. Maar wat was dat een fijne plaat. En wat hebben we daar heerlijk op gedanst, toch?
1: Buongiorno. Oranzoda, limonzoda.
2: Dat is de meest zuivere Italiaanse vruchtdrank vol zonnige levensvreugde.
1: Oranzoda, limonzoda.
2: Zit boordevol met sappige Siciliaanse appelsine en citroensap. Wanneer zegt u tegen oranzoda, limonzoda?
1: Salute!

0: Italiano, ja. Sono un italiano.
1: Un italiano vero.
0: Even op de Italiaanse tour. Maar dat kan natuurlijk ook anders.

0: Hartstikke idee.
1: Ah, magnifiek.
0: Ja. Mooi, hè? Wat je met de Nederlandse taal allemaal al niet kan doen. Daar heeft Lange Frans natuurlijk talent voor, zullen we maar zeggen. Vrienden, er komen weer heel veel stemmen binnen op mijn Facebookpagina. Op die drie stemmetjes, op die drie fragmentjes moet ik zeggen. En Marijke, je was vandaag de eerste. Je zat op het puntje van je stoel, hè?
2: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

samen wat stapjes maken. Hè? Onder het motto, inderdaad, let's dance. Even een ogenblik ver terug in de tijd. En dat doen we graag in Ook Goedemorgen. En dat ben je ook gewend bij jouw favoriete radiostation. Golden Oldies Radio. Remember the Amigo 1963. En dit nummer hoor je niet veel meer op de radio, maar bij ons natuurlijk wel. Even terug in de tijd met Cliff Richard. When you

0: Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij was dat tot de tijd met de Shadows. Ik meen dat aan de gitaarklanken te kunnen beoordelen.
1: Ja.
0: Cliff Richard. And for you, for me.
2: Climb aboard the love ship. The sound of Mi Amigo. With love and good music. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

0: Bollend en Bollend.
1: Ja, dat was een Nederlands duo die we heel veel op de plaat hebben gedraaid. En dat vonden we leuk. En over plaatjes gesproken, we pakken even de arm van de platenspeler. En we zetten de naald op de plaat. Zo. En dan mag hij los. Peter Maffay op de Duitsstalige Tour. Jede jongen braucht een beetje...

Peter Maffay. Je kent hem nog van Doe. En Doe Biest Anders. En dit was een B-kantje. Ik vond het altijd een gezellig nummer en vandaar dus vandaag in de show. Jede jongen braucht een meetje, want alleen is maar alleen. Vrienden, bedankt voor het luisteren. Fijn dat we samen waren bij Golden Oldies Radio. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Ook Goedemorgen. En zo dadelijk veel plezier met Antonio. Ton Schipper, met zijn programma Keukenpret.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS leggen een invoerheffing op van 50% op Canadese producten. Dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk bij de wegwerkzaamheden een klein kwartier oponthoud. A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A12. Arnhem richting Utrecht. Net voor Houten-Oost zijn daar 2 rijstroken dicht. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat daar 6 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles. Daar ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Good morning.
1: Good morning.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Een hele zomer lang. Elke zondag van 10 tot 12. De vakantiesfeer van Mi Amigo met Keukenpret en Ton Schipper. Ja.

Wat een hoog stemmetje had hij toch, hè? Die Paul da Vinci van de Rubets. Wat een hoog stemmetje, kopstemmetje. Goedemorgen. Je radio kreeg weer glans met Frans de afgelopen 2 uur. Dank

0: het is altijd een feestje met Frans op de radio. En niet alleen op de radio.
1: Jan Schippers.
0: De meeste mensen zijn nog niet lang uit bed en het is nu alweer tijd voor...
1: Keukenbrett.
0: Ach, waarom zou je niet langer in bed liggen? Het is overal vakantie. In Nederland en in Vlaanderen trouwens. Wie in Vlaanderen geen vakantie heeft, die kan misschien toch genieten van een verlengd weekend. Want dinsdag is het 21 juli. Dan is het nationale feestdag in België. Dat betekent dus dat niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Brussel en in Wallonië dat het een feestdag is en dat er niet hoeft gewerkt te worden. Behalve voor de militairen. Want die moeten defileren vlak voor het Koninklijk Paleis. Dan komt de koning kijken samen met zijn gezin. En uiteraard ook een heel deel van de bevolking. Wie daar niet aanwezig kan zijn, die kan het nog altijd live volgen op televisie. En 's avonds is er op veel plaatsen feest.

0: François. Clo-clo pour les amis, voor de vrienden, met Je vais à Rio.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Heb jij al zo'n quickdisc in je discotheek? Dat slimme snelstartsysteem voor je draaitafels? Geen gezeur meer met fout ingestarte platen? Jank. En die stiltes. Quickdisc maakt van elke draaitafel een professionele snelstarter. Het is gemakkelijk te monteren en zit in een dip. Inlichtingen, Sony Pro, Postbus 146, Playa Daro, provincie Gerona in Spanje. Onthouden dus, Quickdisc van Sony Pro.
3: Sunday morning, Golden Oldies Radio. The real sound of mi amigo. The coolest show on the internet. Tonskeeper from 10 to 12 with Kierpikret.
0: Ik stel voor dat we toch nog eens een keer iets rustigs gaan draaien.
4: Good morning, amigos. You're listening to Kuk and Prit from 10 to 12 on Golden Oldies Radio with the one and only Tonskeeper.

Honey Drippers waren dat met A Sea of Love. Herinner jij je nog de Olympische Spelen in Parijs? Dat is intussen al 2 jaar geleden. En bij de openingsceremonie daar werden toen veel Franse liedjes gespeeld. Onder andere

vakantiegenot op je radio, à la française. Dat was Joe Dassin met Aux Champs-Élysées. En nu iets totaal anders, uit het begin van de jaren 70. De Gloomies met I'm a Bum.

Liedje komt recht uit het recyclagepark. In 1990 had Bart Peters samen met de radio's een dikke hit met Swimming in the Pool. Vorig jaar heeft hij het vernederlandst tot Zwemmen in de Zee. Heel toepasselijk tijdens deze vakantieperiode.

Dat wordt toch gezegd, hè? Hard werken loont. Je hoorde Brother Beyond and the Harder I Try uit 1984. Straks in deze keukenpret nog een oude tipper en ook nog een oude Mi Amigo lieveling.

0: werden allerlei nieuwe dingetjes geprobeerd. Want ja, mensen waren toch eigenlijk de disco een klein beetje spuugzat. En dan kreeg je dit soort groepen in de hitparade. Madness met Nightboat to Cairo.
1: Van Haren presenteert vlotte linnenschoenen voor dames, heren en kinderen voor vakantie en vrije tijd. Sportief en modern. Al vanaf 4,95 gulden.
2: Hola, buenos días. Escuchas el sonido de mi amigo hasta el mediodía con Tom Skipper y Cook and Pret en Golden Oldies Radio.

Dit was een van mijn eerste singeltjes toen ik een jaar of 16 was. Ik heb het toen grijs gedraaid. Cat Stevens en My Lady Larbanzio.

0: Schipper. Het tip.
1: Tijdens de zomermaanden haal ik een aantal oude tippers uit de kast. Dit is er eentje van 28 september vorig jaar. Arend Blommaert met wie?
0: Het tip.

0: Het is zondag vandaag en ik dacht dus, dit liedje mag zeker niet ontbreken. It's all in the Bible. En Snoopy. Life is a three-eyed circus. Just one frisse duik, niet in het water, maar wel in het grote Mi Amigo Lievelingenarchief van collega Johan Vermeer. Mi Amigo's
1: Lieveling. Barry Biggs en Life is a Free Ring Circus. Mi Amigo's Lieveling van 20 augustus 1977.

Een lekker reggae melodietje van Barry Biggs, A Three Ring Circus. Het is een oude Miamigo lieveling uit 1977 en niet echt een hit geworden. Het zou nog duren tot 1983 vooraleer Barry Biggs wel een hit zou scoren. En dat gebeurde dan met Love Come Down. En nu, in onze eigen taal, en veel recenter, Mart Hoogkamer en Billy Dans. Grappie sappie.

0: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
1: Good morning to you too.
2: Buenos días también.
3: Guten Morgen an dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
6: Goedemorgen aan jou ook.
7: 早上好, 你也是.
8: Bon dia, tú también.

was dat van Vaya con Dios. De tijd gaat snel. Ik zie dat het moment bijna aangebroken is om te luisteren naar het nieuws, het weer en het verkeer. En daarna ben ik graag nog een uurtje bij je voor het tweede deel van Keukenpret.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar 2,60 euro per liter euro 95. In mei lag die prijs met 2,64 euro nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar 2,57 euro. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van 500 euro. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

met de tevredenheidsgarantie van Harold Melvin en de Blue Notes. Satisfaction guaranteed. Meestal staat het erop in kleine lettertjes, hè. Niet tevreden, geld terug. Of wend je tot de klantendienst. Meestal is dat dan ook de klachtendienst. En dan bel je en dan kom je in een soort van rollercoaster terecht van allerlei cijfertjes. Hebt u een klacht, druk 1. Hebt u geen klacht, druk 2. En dan denk je, ik ga een berichtje sturen. Maar als je dat doet, dan kom je op een chatbot terecht. Weer al een AI-robot die jou een antwoord gaat geven. Geen levende ziel die er nog aan te pas komt, hè?

0: Dit muziekgenre wordt symfonische rock genoemd. Ja, wanneer je luistert naar die strijkers, die violen nu, dan weet je meteen hoe dat komt.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Van Haren presenteert vlotte linnenschoenen voor dames, heren en kinderen voor vakantie en vrije tijd. Sportief en modern. Al vanaf 4,95 gulden.

0: Odyssey en Inside Out. Als je het mij vraagt, het is tijd om Inside te gaan. Om te genieten van een live optreden uit 1967 van Little Richard.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the OK Club. We're featuring here tonight the king of rock and roll,

bij Golden Oldies Radio, helemaal in de sfeer van Mi Amigo. Het begint 's ochtends al om 8 uur met Frans van der Drift. Daarna keukenpret tot 12 uur. Op de middag Ad Vlamink, daarna Erik Hendricks, Joe Wells en Wim van Egmond als hekkensluiter. En nu tijd voor Champagne.

0: gaat er altijd wel in. Het mag zelfs kava zijn. En als het op is, dan kan je zeggen van... dat nemen ze ons niet meer af. Je hoort de champagne met That's Life, baby.
1: Kom eens kijken. Meer dan 1000 verschillende salons aan ongekend lage prijzen. Verkopen aan die voorwaarden, dat kan alleen de firma Vermeer Thijs en Zonen te Westerlo.
2: Elke zondag staat het ME-team voor je klaar. Vanaf 8 uur in de ochtend tot 8.

Dat waren de bankzitters met iconisch. Iconisch is ook de manier waarop dat de mensen soms kijken naar het fenomeen van de zeezenders. Dat hadden we vroeger. Radio Noordzee, Radio Veronica, Radio Caroline en uiteraard ook Radio Mi Amigo, waarvan we elke zondag proberen om de sfeer weer te geven op Golden Oldies Radio tijdens onze 12 uur durende uitzending. Van 's morgens 8 tot 's avonds 8. Met muziek uit de 60s, 70s, maar ook 80s, 90s en zelfs een beetje later.

0: je in de zomer een Frans liedje hoort, dan denk je toch, hé, het is vakantie. Jean Schultheis hoorde je met Confidence pour Confidence.
1: Dit is de tipper van Schipper.
0: Een tipper met vakantieuitstraling. Dat was deze hit van 17 mei van dit jaar. Maluma met Te Recuerdo.
2: Pa'que un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color.

0: moi.
1: Mi amigo.
2: Reason Cole in 1992 old.
3: You're the

0: voor nu zorgen dat ik mijn tong niet ga breken. Adriano Celentano met Prison, Colin en Sinheim Chuzo.
1: Necky, de Italiaanse naaimachine met de toverknop. Met 15 automatische rekbare steken. Of u wol, stretch, helenka, jersey of leer moet naaien, het is volautomatisch perfect en het blijft perfect. Necky, een Europees kwaliteitsproduct voor een betaalbare prijs. Uitsluitend bij uw erkende vakhandelaar. Necky, de naaimachine met de toverknop.

0: uit de 60s. Chris Farlow, Baby Baby weer out of time. Wij nog niet hoor. We hebben nog tijd tot 12 uur.
1: Ton Schipper met een vakantieaflevering van Keukenpret. Meer muziek en minder

Een applausje voor deze hit van eind jaren 70. Café Crème, met een overzicht van enkele Beatles-liedjes. Non-stop Beatles, Unlimited Citations, dat is de titel.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij een Israëlische luchtaanval op Gazastad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook door. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond opnieuw iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De politie kreeg rond 11:30 een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de steekpartij in of bij het aanmeldcentrum plaatsvond. De politie onderzoekt nog de aanleiding. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. En de Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug. Dat gebeurt met camera's die kentekens automatisch registreren. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Overtreders krijgen een boete van €500. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: was er weer, dankzij Johan Vermeer. Nee, ik heb het niet over Ton met Keukenpret, maar over de Miamigo lieveling van 19 juli 1975. De Dream Express, It Takes Two.
1: Miamigo.
2: Nieuw bij Suzy.
3: Nou zeg, de lekkere Suzy-wafels, bedekt met een laagje heerlijke chocolade.
2: Formidabel zeg!
4: Op elk pakje gratis, artiestpunten.
5: De lekkere Suzy-wafels, met chocolade.

0: geen chirpende krekels of fluitende vogeltjes meer op de achtergrond. Ja, langs de ene kant is dat wel jammer, hè. Maar we zitten terug in Jabbeke in de vertrouwde studio, waar momenteel de airco niet meer werkt. Dat is ook weer eens iets anders. En wat hebben we dan als resultaat? Nu, het gaat gelukkig nog wel. Het is redelijk warm. Zelfs al is het buiten, als ik hier kan zien. Als dat klopt, tenminste 19 graden in Jabbeke.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor.

Wauw, aan Golden Oldies Radio krijg je heel wat Golden Oldies in zoutwater. Hit the Road Jack was er eentje uit de 61 en we blijven in die gouden jaren 60 hangen. Dat doen we met Donovan. Ken je hem nog? De Hurdy Gurdy Man.

Dirty Dirty Man van Donovan. En zo af en toe in het programma gaan we eens naar huidige jaren. Dat doen we omdat we een nummer willen promoten ergens. En dat mag wel een keertje. Hè. Dit doen we dit keer met de nieuwste van Marco Kraats en Lange Frans. Ja, de nieuwste. Het nummer is al heel oud, maar het is alweer een nieuwe versie. Eens kijken of je vindt dat die in de hitparade, de Vloedgolf heet die, een beetje meer naar boven of een beetje meer naar beneden mag. Jij kiest door naar de Facebookpagina te surfen van Radio Miami Go, de sfeer en meer. Of de pagina van de Vloedgolf,

0: je mee.
1: Ik zou toch nog eens moeten de versie van André van Duin opdisselen. Hè? Dat was ook zo'n mooie. Ik weet niet of je deze nu goed genoeg vindt om te stijgen of te dalen in de vloedgolf. Nu, dat doet hij automatisch, want de vloedgolf is de pagina of de hitparade samengesteld van de verschillende Nederlandse en Vlaamse hitparades. Dus als jij hem een duwtje wil geven in gelijk welke richting, dan doe je dat door te surfen naar onze Facebookpagina. Simpel.

0: Misschien vertrek jij nog op vakantie. Hè? Voor mij is het afgelopen. Dat heb je al kunnen volgen de afgelopen weken. Genoten, maar echt genoten van twee canicules. Ja, dat ook. Maar ook van het heel mooie weer daar in het zuiden van Frankrijk. De Provence. Elke zomer kun je me daar vinden. In de Sud-Luberon. In het kleine stadje Lourmarin.
1: Chaque dimanche, de midi à 14h, les plus belles musiques de la mer. Au Salé, avec Atvel.

0: herkent ongetwijfeld Afternoon Delight.
1: Goedemiddag, morgen. Hot. What 100. Billboard 100. Hot 100.
0: Een historisch strijdlied dat verrassend de popcharts domineerde. 3 weken stond hij op 1. Hier is Johnny Horton.

was een van de opvallendste nummer 1 hits dat jaar. En dat was 1959. Op 15 juni kwam hij de Billboard Hot 100 op de eerste plaats te staan. En hij bleef daar hangen tot 5 juli. Van blijven hangen gesproken. Zo af en toe bleef Dusty Springfield ook wel eens hangen. Al was het dan niet heel aan de kades daar in New Orleans. Maar heel ver weg onder de rokken van papa.

0: eens even kijken?
1: Ja.
0: Wat heb jij daaraan?
1: Een echte Mi Amigo jeans.
0: Een wat?
1: Een Mi Amigo jeans.
0: Ik zie helemaal geen vogeltje op je kont, zag je.
1: Natuurlijk niet. Het is ook zo klein.
2: De Mi Amigo jeans.
3: Is de beste. Formidabel zeg.
4: Voor inlichtingen belt u in België het nummer 031-57-68-00 en in Nederland 016-40-42-7-29.

met zijn nieuwste album, het prachtige Wild at Heart. Hier is Neil Diamond. You wanna change your hair, you wanna change your face.

You Still Look Good To Me. Pracht van een nummer. Er zit heel wat waarheid achter, hè. Het is en blijft een meester in het vertolken van muzikale gevoelens. Neil Diamond uit het album Wild at Heart.

De zoutwaterhit van vorige week nog een keertje. Je weet het, straks op het eind van het programma krijg je de spieksplinternieuwe. Maar wij grijpen graag nog eens terug in dit eerste uur naar onze zoutwaterhit van vorige week. Een nummer van Stijn Wouters. Een naam om te onthouden, vind ik, want het is een prachtige vertolking. Ja, het is ook een prachtige naam, hè. Hier is hij nog een keertje. Annelies.

Ja, we blijven in de spirit van Yamigo. We steunen lokaal talent heel graag en dat doen we met onze hittips en zo. Maar in elk geval, de sfeer van Yamigo, dat krijg je telkens weer met de mooiste muziek uit de jaren 70, want dat is de hoofdbroek. Maar af en toe durven we wel eens weg en weer springen, ook is na de jaren 80 of voor 60, 50. Ik heb er zelfs ooit eens eentje van de jaren 30 gedraaid. Ga ik toch nog eens moeten opzoeken wat dat precies was. Maar ik zie het hier wel op mijn scherm verschijnen. Dus het zal wel kloppen. Waar komt dat trouwens plots vandaan? Terug nu naar 1980. Ja, de andere kant op. Dat doen we met Whip It van Davo. Correct.

0: Een beetje naar diva verwijzend, maar dan de andere kant op. Jongens, wat is het soms ingewikkeld hoe die artiesten hun namen kiezen, hè? Bij ons is het simpel.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Vlamink.
2: Remember this forgotten classic. Geniet van dit vergeten pareltje.
0: En wat voor eentje. Er zijn er onder jullie die zeker nog kunnen meezingen met Theo en de Troubadour.

Een vergeten pareltje uit 1968 alweer daterend. Met gesloten ogen van Theo en zijn troubadours. Genoeg troubadours. We hebben hier een paar Britse troubadours die er ook nog wel eens een heerlijk feestje van kunnen maken. Ja, ja. Oh, heb je zelf ook een voorbeeld van een vergeten pareltje? Mag je dat altijd laten weten? We gaan kijken of het in onze discotheek kunnen terugvinden

hebt van die nummers, van die klassiekers waar je niet stil bij kan zitten. Dit is er ongetwijfeld zo in. Love is like Oxygen uit 1978 alweer van The Sweet. En van The Sweet blijven we doordansen. Ultravox.

kent het ongetwijfeld nog wel van Vienna, maar dit is ook zo'n mooi nummer. Ja, het bereikte niet de nummer 1, maar het werd regelmatig gedraaid. Ik draaide trouwens ook stentjes weer op de drive-in shows van Classics of van Studio Barca in die tijd. Zo dadelijk heb ik voor u weer het nieuws en het weer en de toestand van het verkeer. Maar voor het zover is, gaan we nog eens lekker griezelen. Dat doen we met de soundtrack van The Exorcist. En dan weet je dat Mike Oldfield aanwezig is.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Tussen Schiedam en Den Haag-Holland Spoor rijden vanaf vandaag 4 dagen lang geen treinen. ProRail werkt dan op meerdere plekken aan het spoor. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 1,5 uur. Reizen met de trein via Gouda is ook mogelijk. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook door. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar 2,60 euro per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar 2,57 euro. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle staat tussen de wijk en Staphorst 5 kilometer file. De weg is vrij, de vertraging is nog een kwartier. Daardoor op de A32 Heerenveen richting Meppel een kwartier vertraging tussen Meppel en Knopert Langhorst in 3 kilometer file. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file en 1,5 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Golden Oldies Radio, the best music. All the time.
3: He's back!
4: Oh.

0: Odorless bij deze temperatuur. Making love in the middle of the night. It's alright, dat is de titel van Long Tall Lonely and the Shakers. Mi Amigos lieveling van 17 juli 1976. Hij was er weer, dankzij Johan Vermeer.
1: De sfeer zoals die.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met een

0: Sabayon, Sabayon.
1: Mmm, is me dat een dessert, zeg. Die Sabayon Cocolico. Echt een eierlikeur voor de fijnproever.
2: En wist u het al? Bij iedere fles Sabayon Cocolico is telkens gratis een dubbele reis naar Spanje te winnen.
1: Dat is plezant, zeg. Met Sabayon gratis op reis naar de zon.
3: Olé! Oud Vlaming.
4: De tweede uur hebben we weer het bovenste beste voor je meegebracht. Wat dacht je uit 1970? The Boys.

in feite de Boys. Ja, het klinkt een beetje als Boys, maar het is Boys. Als je het letterlijk neemt. De Boeien, dat was de naam van de groep en hun verhaal van Timothy. Time for Tube Tube, Tube Tube, Tube Tube. Time for Tube Tube, of de YouTube. We hebben er weer eentje gaan uitpikken om op je los te laten. En ja, sommigen horen het wel graag. En deze, moet ik wel zeggen, is inderdaad kantje boord dat je zegt van, is dat nu echt of

heerlijke klassiekers. Je krijgt ze telkens weer. De mooiste muziek uit zee. Hier bij Zoutwater met de Monkees. En I'm a Believer. En we schreven 1966.

0: Surf naar Radio Miamigo, de sfeer en meer. Of naar de vloedgolf, allebei op Facebook. En daar kun je zelf beslissen, app of vloed. Je zet het gewoon in de commentaren.
1: Oh, lekker man.

maar ook met Crosby, Stills, Nash en Young. Je moet maar eens aan je kinderen iets proberen uit te leggen. Dat deden zij ook in 1970.

0: Satan.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Elke week hebben we hier in de rubriek van Leo Kenies een prachtnummer. En ook vandaag heeft hij weer een pareltje geselecteerd. Het gaat om He Ain't Heavy, He's My Brother. Dat is een ballet geschreven door Bobby Scott en Bob Russell. Het nummer werd oorspronkelijk in 1969 opgenomen door Kelly Gordon. Later datzelfde jaar maakte de Hollies er een wereldhit van. En in 1970 scoorde ook Neil Diamond er een grote hit mee. Sindsdien is het door veel artiesten opgenomen. Maar wat misschien wel het mooiste is, in 1988 werd de versie van de Hollies opnieuw uitgebracht en die werd in het Verenigd Koninkrijk wederom een gigantische hit. Een tijdloos nummer dus, dat maar steeds blijft terugkomen. De Hollies.

He Ain't Heavy, He's My Brother, The Hollies uit 1969. Het was een nummer gekozen door Leo Kenisch, wat hij volgende week weer uit zijn muzikale hoed zal toveren. En dat hoor je volgende week dan.

0: nummer 5.
1: De nummer 5 stond vorige week nog op 10. In zijn vierde week stijgt hij naar de vijfde plaats in de Mi Amigo Top 50 van 21 juli 1974. Het is voor Bolland en Bolland.

0: nummer 4.
1: Ik luister wel eens als er commentaar komt. Ze zeggen, je draait alleen de 5 hoogste, maar kun je ook vertellen van waar ze komen? Wel, dat doen we vanaf nu wekelijks, want ik heb er de officiële hitlijsten bijgehaald. Zo weet je of de hoogste nieuwkomer op 25 stond, Charles Aznavour en She. Zondag 21 juli 1974, daar was de top 50 te horen voor het eerst. En nu dus nog eens de top 5, met op nummer 4 een zakker van 3 in een 8e week. Hot chocolate.

je hoort het goed, hè? Wij houden altijd rekening met onze luisteraars. Nu altijd nog normaal blijven ook. Hè? Er zitten er drie of zes die niet helemaal normaal zijn. Dat is al meer dan voldoende bij Golden Oldies Radio. De Miamigo Top 50 van zondag 21 juli luistert naar de top 5 van die hitparade uit 74. Met op nummer 3 Jackpot. 6 weken en van 4 naar 3 gestegen.

0: Het is te hopen dat hun aftellijntje werkt, hè? 5, 4, 3, 2, 1 in elk geval. Ze zijn gestegen van 4 naar 3, dus misschien volgende week 3 naar 2. Je weet het nooit. Maar dan moeten ze wel rekening houden met een loeier die vorige week op 15 binnenkwam en in zijn tweede week meteen naar 2 doorstoot. De grande dame van het Franse chanson.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo. Nummer 2.

0: Ja, er waren wel meer grande dames van het Franse chanson. En oorspronkelijk is Dalida Egyptisch, maar dat weet je ongetwijfeld al wel. De hitparade nog even overlopen. Van 10 naar 5, Bolland en Bolland Mexico, I Can't Say Goodbye. Van 3 naar 4, gezakt in een 8e week, Hot Chocolate met Emma. En van 4 naar 3 in de 6e week, One and One is Two van Jackpot. Ik kreeg zo net, Dalida kwam vorige week op 15 binnen en stijgt in een 2e week naar 2. Dat wil zeggen dat de nummer 1 dezelfde is als vorige week. 6 weken in de Miami Good Top 50 van 21 juli 1974. The Rubits.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plezier weer weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.

0: geleerd hebben in 20 seconden flesje bier leeg te slurpen? Denk het niet. Maar dat is gewoon de jingle. De nummer 1 dus uit de hitparade. De Miami Go Top 50 van 21 juli 1974 was voor de Rubettes en de Sugar Baby Love. Soms moet je eens kiezen tussen het origineel of de cover. Ja, je hoort me van verre afkomen. Hier is Joe weer.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Elvis Presley met Can't Help Falling

0: origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Ja, voor mij is het een fluitje van een cent als grote Elvis fan. Kies ik voor het origineel. Maar je bent vrij natuurlijk, want ook de versie van UB40 is wel heel goed te pruimen. Straks dus bij Joe Wells in Schoonschip kun je blijven meegenieten van het origineel of de cover.

Ja, we maken het je niet gemakkelijk, hè? Het origineel of de cover of vloed. Je hebt wel een paar keuzes die je kunt maken. En uiteraard kun je dan steeds weer terecht op de Facebookpagina's van ons allemaal. Of gewoon op Mi Amigo, De Sfeer en meer. Want daar komen ook alle promofilmpjes op. En daar kun je dus ook je mening geven. Voilà. Nog een laatste mening misschien? Ah, onze hittip voor vandaag. De zoutwaterhittip is er eentje van Rutger van Barneveld. De zwoele zomernacht. En ik hoor je komen hoor. Ja, ik weet het, Rotterdam. Het staat al nummer 1 in Nederland. Maar in Vlaanderen kan het nog wel een duwtje gebruiken. En zeker ook in deze zomermaanden. Veel plezier met Erik zo dadelijk. En wat mij betreft, tot volgende week. Doei.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. FBI-directeur Cash Patel is van plan in oktober naar Rusland te reizen, meldt Politico op basis van bronnen. Hij zou Moskou en Sint-Petersburg bezoeken. Als de reis doorgaat, is het voor het eerst in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Het is nog onduidelijk of Patel president Poetin zal ontmoeten. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook door. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij Valkenswaard ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekker in de 70s. En met. En Secrets That You Keep, ik kan dat ook zo'n beetje meezingen, weet je wel, van die boom, boom, boom, boom.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendrik met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Heerlijk is dat weer op zondagnamiddag met de plaatjes in de jaren 70. Met onder andere dit, The Three Degrees.

0: Wat een zomer. Summer Night City en ABBA.
1: Goedemiddag.
0: Ja. Ja, sowieso ook, hè. Ja, het is vandaag 21 graden in Vlaanderen, ook in het zuiden van Nederland. En ik zie in dat mooie havenstadje van Harlingen is het 18 graden. Ik ben een beetje blij dat we terug kunnen ademen eigenlijk. Dit zijn pas aangename temperaturen. Ja, oh ja, ik moet nog even...

0: Zondag 19 juni. Ja, we vullen een beetje mee met de mensen die op vakantie zijn. Speciaal in het zuiden van Frankrijk of in het Gardermeer. Met al het ijs onderweg.
1: Kou je fris en voel je fijn met Chiclets.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Adam Foley. Haar stem doet alles en masters melden. En misschien ook wel die grote pakken ijs die her en der vallen. Ja, die vallen in de Ardèche, heb ik gezien. En ook een beetje in... Waar is het? Gardameer is dat ook zo, hè? Maar ik heb een... T-

Tonight, de Tropiek van Gilbert Montagnier. Ja, je zweet er zo'n beetje van. De tropische gaat er al dansen. Oh, die Gilbert Montagnier, die ken je natuurlijk ook wel van deze.

0: Heat of the moment. Ja, de hit hebben we een beetje gekregen. Je wordt er een beetje moe van eigenlijk. En lekker is het vandaag een beetje aangenaam weer, moet ik wel zeggen.
1: Wat tekstjes voor Erik Hendricks, Golden Old.

Could it be magic van Donna Summer? Ja, er bestonden verschillende versies van eigenlijk. En ik schreef op de hoes de hijgversie van 1976. Ja, het was ons not done om te hijgen in platen. Dus we hebben er verschillende versies gemaakt. Hé, hey, we gaan eens luisteren naar een artiest die we niet willen vergeten. Het is in dit geval een Italiaanse groep uit Campania. Dat is in Zuid-Italië. De groep werd opgericht in 1973 door 5 mannelijke artiesten. Pietro Barbella, Gianni Galizia, Donata Farina en Domenico Agello en Massimo Caso. Ja, mijn Italiaans maakt vorderingen. Het was vroeger nul. Goed, het beroemdste nummer van deze groep waarmee zij een doorbraak hadden, gaan ze zo meteen horen. Het nummer kwam op de eerste plaats in de Italiaanse hitparade en op de tweede plaats van die in Duitsland. De groep werd derde op het festival van Sanremo in 1977 met Monica. Maar wij gaan naar hun doorbraakplaat uit 75, Tornero. En dan hebben we het over Isanto, California. Mi amico.

plaatje was ook succesvol hier in Vlaanderen en ook in Nederland. Het was een floor filler. In 1974 was dat met Santo California. Mi Amigo Radio. En later hadden ze nog iets met andere plaatjes in Italië en in Zwitserland. En van Zwitserland naar Amsterdam, dat is een kleine stap. We gaan naar...

0: Ja, 2 dagen geleden zal het 50 jaar geleden zijn dat dit plaatje op de markt kwam. Long Tall Ernie en Shakers met Alright. Ja, hey, dag Cas.
1: Hey, onkel Erik. Ja? Daar is een mooie plaatje.

Ja, dat zijn van die plaatjes die blijven hangen elke zomer. Het plaatje van 96 met Mr. President in Coco Jumbo. Je was aan het meezingen, denk ik, op de camping. Of zit je in een vakantieresort? Dat zou kunnen. Oh, Mr. President. Ik denk aan een andere president.

0: Ja, dat was geen eendagsvlieg hoor. Die Frank Duval, hij werd geboren in Berlijn en bracht dit plaatje uit in 80. Maar je kent hem ook wel, want hij deed wel mee als componist van afleveringen van feuilletons op tv. Zoals Der Alte en Krimitatort en Derk en van die dingen bij.
1: Mi amigo.
0: Ja, zo is dat. Je zou het niet verdenken, maar ja, dat was een hele heer eigenlijk. Stiekem, liedjes schrijven. Mooi is dat. Pop Express met nu The 3 Degrees en My Simple Heart.

Many Men from Middle Time. Ik draaide het plaatje al gek in die jaren. Ja, dat was een echte knaller hoor, in de disco's. Oh, wat zie ik nou? Ja, dit is weer het einde van het eerste gedeelte van Pop Express. Maar ik zou het fijn vinden als je verder luistert ook deze namiddag en deze avond. Even voor 3 uur, The Whispers, Can't Do Without Love. Tot straks.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Frankrijk stemt vandaag over een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, mogen kinderen vanaf 1 september geen nieuw account meer openen. Bestaande accounts moeten binnen 4 maanden worden gesloten. Het plan komt van president Macron, die jongeren wil beschermen tegen de risico's van sociale media. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet, omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zondagmiddag Amazing Radio, Middle of the Road met Samson en Delilah uit 72.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En Modern Talking.

misschien ben jij wel een beetje aan de rust op zondagnamiddag. Dit is Kajak. Dit is jouw zondag.

Ja, eigenlijk ben ik al eens blij dat de zon verdwijnt. Want ik heb een beetje genoeg zon gehad de afgelopen weken, moet ik wel zeggen. Zo bruin. Lekker cool in de Pop Express studio van deel 2 van vandaag op zondag 19 juli. Wij zijn er klaar voor. Een beetje funky met de Gap Band.

0: Leuke band is dat met de Gap Band met Humping. En af en toe krijg ik een reactie van luisteraars die zeggen van, ja, Erik, die Pop Express, nou, dat is een beetje van alles. En dat is ook de bedoeling natuurlijk, van funk, gitaar, rock en country naar Nederlands. Ja, een beetje van alles. Ik ga even pauzeren als je dat goed vindt. Ik loop naar de keuken en ik haal een Suzy wafel.
1: Jongens, jongen, wat vind ik nou? Een Suzy wafel in mijn joepie.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: Ja, ze had een heel aparte stem, die Anne Murray. Ze is geboren in Canada en daar is ook blijven leven. Ja, dit was wel het bekendste nummer, dacht ik, You Needed Me. Vergis je niet, ze verkocht meer dan 50 miljoen albums.
1: Mi Amigo.

Diana Ross en de Supremes met Stonewall. Hou jij van de Supremes en van Diana Ross? Nou, dan heb ik nog wel meer voor je. Zoals deze plaat in 1965. Dit is Baby Love.

Alberto Tansi. Ja, de zomer van 2026, het is heerlijk. Ik heb zowat reacties uit alle landen, maar ik had nog niemand uit Italië. Dus als jij in Italië op vakantie bent, laat het ons gewoon weten. Pop Express met de

0: Ja. Het was even schrikken, want ik dacht... Het plaatje duurt maar 1 minuut 41, de Marmalade met Falling Apart in the Seams. Het was even rennen. Ja, dat was het. Oh, we gaan weer iemand in de belangstelling zetten. En dat doen we graag, dat doen we elke keer om het uur, om het half uur. En daarvoor gaan we op dit moment naar Italië. Weerbaar. Ja, zonnige programma vandaag. Want daar werd geboren in Milaan op 6 januari 1938. Het is een Italiaanse acteur, regisseur, komiek, songwriter, zanger en televisiepresentator. Wat kan die man? Ja, hij is opgegroeid in Milaan, waar hij zijn eerste levensjaren woonde in de Via Cristoforo Gluck 14. En later zou hij hierover een lied schrijven, Il ragazzo della Via Gluck. Dat heet De jongen van Via Gluck. Zijn ouders verhuizen van Apulië in het zuiden van Italië naar het noorden om werk te vinden. En in zijn muziek was hij sterk beïnvloed door zijn idool Elvis Presley en de opkomst van de rock'n'roll muziek in de jaren 50. En sinds die tijd is hij onveranderd populair. Hij verkoopt nog steeds veel albums en is nog steeds vaak op tv te zien. Geloof of niet, maar in totaal heeft hij 41 albums uitgebracht. Nou, dat is wat. En ik dacht, laten we nog maar eens een heel mooi plaatje van hem horen. Daarvoor gaan we naar 1977. Naar Don't Play That Song For Me van Adriano Celentano.
1: Mi amico.
2: Ik luister altijd naar mijn opie.

Ja, het is een leuke jongen hoor. Meer dan 70 miljoen albums heeft die man gemaakt. Of liever verkocht. Adriano Celentano. Vorig jaar was ik nog in Milaan. Ik ben vergeten om via Cristoforo Gluck langs te gaan. Misschien een volgende

hebben we zo rot gedraaid in alle versies. En daarna werden ze wereldberoemd met dit nummer. You're my heart and you're my soul.

0: Even de Dreambox installeren en programmeren. En soms zijn de eenvoudigste liedjes de mooiste of de meest succesvolle. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

0: Kajak, ze klonken enorm internationaal, maar ze kwamen uit Nederland in 79 met dit liedje met Ruthless Queen. Vorig jaar kwamen ze nog in het nieuws toen met het overlijden van Edward Rekers. Dat was de zanger.
1: Mi amigo.
0: Ja, zo is dat. En wij door natuurlijk met Casanova van Ultimate Chaos.

0: het is een blijver uit 98, die Ultimate Chaos met de Casanova. Wil je de echte Casanova horen? Nou, wacht even 10 minuten.
1: Zeg, druk olie, man. Verzadig het apparaat even met Jelina Premix.
2: Gut, stevige stappers heb je in het loopvlak. De mode op de voet.
1: Ja, schiet hem maar op met je lakschoentjes.
2: Jelina Premix, hè? De blitzkikker.
1: Tja, hoge schoentjes en een hoog ontwikkeld verstand. Nooit meer ontkolen dankzij...
2: Het achtste wereldwonder, kant en klaar uit de pomp. Jelina Premix van Shell.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

ik vraag me af of hij al zijn teksten nog kent van zo'n repertoire. Van de jaren 70 tot nu, dat is wel wat. Bruiloftsklokken, het is niet voor hem, maar ook niet voor mij.

Eruption 79 met natuurlijk lead zangeres Princess Wilson. Hold on, I'm coming. Dan hoor ik Joy in de verte. Ja, hij is onderweg. Pop Express. Zo, dit was Pop Express voor deze week, voor zondag 19 juli. Als het goed is, hoor je ons dinsdag terug. En anders volgende week voor een nieuwe aflevering. En tot het einde van het uur, de

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. Nederland is volgend jaar gastland van het Europees kampioenschap padel. De steden waar gespeeld wordt, worden later bekendgemaakt. Het toernooi bestaat uit 3 fases met de finale week van 7 tot en met 11 juli. De Nederlandse mannen zijn al geplaatst voor die week. Zij werden vorig jaar op het EK vierde. Nederland kreeg de voorkeur boven Spanje, Portugal en Duitsland. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeer.

hits van de jaren 80. Ja, Laura Branigan, Gloria. Het betekende voor haar de internationale doorbraak. En het nummer is eigenlijk een Engelstalige bewerking van het Italiaans lied van Umberto Tozzi. Goedemiddag iedereen. Fijn dat u bent afgestemd op een nieuwe aflevering van School.

0: In 1993, weet je nog wel, breekt de dan nog onbekende Britse zangeres Gabrielle, je weet nog wel, de zangeres met het ooglapje, door in heel Europa. De single die heet Dreams.
1: Golden Oldies Radio, with the sound of Mi Amigo.
0: Gerry van der Putten is onze popcornman. Hij weet er alles van. En ook dit nummer van Curtis Mayfield en The Impressions.

solo ging, zong hij met The Impressions. De titel werd ingekort, want dat was veel te lang. I Ain't Supposed to Squeeze en Hold You Tight werd gewoon I Ain't Supposed. Het volgende nummer is gewijd aan alle sugar daddies. Ik heb het over Topic, samen met Becky G.

Latijns Amerikaanse pop in een dansjasje. Je moet het kunnen. Topic en Becky G deden het. Sorry Peppy. Het is nieuw en het klinkt beren goed. Luister vriend, ondertussen heeft Erik Hendricks het pand verlaten. Zoals wij zeggen, he has left the building. Erik, bedankt voor jouw Pop Express. En wij gaan verder met El DeBarge. Who's Johnny? Dat is een nummer uit de film Short Circuit. En het verwijst naar de robot Johnny Fun.

0: Vanmiddag draai ik voor jullie heel graag een romantisch nummertje van Volumnia. Ik heb het over Xander de Buissonnier uit 98 met Hou me vast.
1: Niemand

0: Axolon.
1: Weg die puistjes.
0: Axolon, verkrijgbaar bij apotheker en drogist.
2: I'll show you a guy that's probably outstanding in his field.

0: bekende klanken van Nile Rodgers samen met Bernard Edwards. Het nummer geldt als een klassieker uit het discotijdperk. Ik heb het natuurlijk over Chic, I Want Your Love.
1: All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: And now, listen to Joe Wells on Mi Amigo.
4: The guy's pure testosterone. He's a walking hard-on.
5: I love that guy.
2: Ooh.

0: hit-tip.
1: Mijn hit-tip deze week is een nummer dat ik heel toevallig ben tegengekomen op het internet. Charlie Gear, samen met Simone Ashley. En wie is Simone Ashley? Dat is het dametje bekend uit de Netflix-serie Bridgerton. De titel van dit nummer is So Good. En daarom is het ook mijn hit-tip.

toen gitarist Carrie Livgren op een zwoele zomeravond dit nummer speelde op zijn gitaar, werd het onverwacht een van de grootste hits van zijn band Kansas, Dust in the Wind.

Don't Stop Me Now van Queen uit 79 is een heerlijke meezinger op bruiloften, karaokeavonden of gewoon in de auto. Brian May, beter bekend voor zijn uniek gitaargeluid bij Queen en schoolvoorbeeld voor heel wat andere gitaarspelers, mag vandaag net geen 80 kaarsjes uitblazen. Don't Stop Me Now behaalt in Nederland een bescheiden 14e plek in de top

1999 komt de eerste LP uit van Lou Bega. Het wordt meteen een wereldsucces voor A Little Bit of Mambo. Daarin heeft hij duidelijk aandacht voor Erika, Monica en

0: classics zijn van ons. De classics zijn van ons.
1: Golden Oldies Radio. Iedere dag de beste oldies. Dit is Golden Oldies Radio.
0: Golden Oldies Radio.
2: In de jaren 70 hadden we een heel aparte manier om plaatjes aan en af te kondigen. Dat ging van hoog naar laag en van laag naar hoog. Dat ga ik vandaag ook nog eens proberen met deze hit uit de 1977.

0: man is ondertussen 81 jaar, hij leeft nog. Ik heb het natuurlijk over Eric Clapton.
1: Hebben jullie ervan genoten?
0: Ja. Goed, want het is nog niet gedaan. We gaan naar Duitsland, naar een dame die ik bewonder, Juliane Werding. Een nacht

0: Naar de Facebookpagina Radio Mi Amigo, de sfeer en meer. Een stem voor Marco Kraats en Lange Frans. Als de zon schijnt, is het goed. Stem je vloed, is het slecht. Dan stem je app.
1: Peel back the layers of today's music. And they all lead to the same place.
2: Golden Oldies Radio.
0: We zijn toegekomen aan de voorlaatste in het eerste uur van Schoonschip. En dat wordt er eentje van Orleans. Uit 75 met Dance with

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert naar Schoonschip, een wekelijks radioprogramma op Golden Oldies.

0: Gomez. Gomez, variant. En ja, ja, ja, ja. Deze moet erin. En die gaat er niet in.
1: Heeft u buren die niet kijken? Ga naar ze toe. Argentinië is wereldkampioen voetbal.
2: You have a great show. You have a great podcast.
3: Tres, dos, uno.

0: Spain will play in the FIFA World Cup final.
1: France 0, Spain 2.
2: Remember the times of good, good music. This is on internet. Golden Oldies Radio.
3: Ja, de wereldbeker. We kunnen er niet omheen. Straks om 9 uur de finale Spanje tegen Argentinië. En voor wie zal Maxima stemmen vanavond? Dat is de grote vraag. Hou je afstandsbediening maar al klaar. Het wordt een hele emotionele avond in East Rutherford. Zo moet ik het zeggen, nabij New York. De smog is een beetje gaan liggen. Het wordt een onvergetelijke afsluiter voor de wereldbeker 2026. Maar nu terug naar de muziek, beste vrienden. We gingen van start met A Foreigner, Blue Monday, Blue Day, afkomstig uit de LP Double Vision en geschreven door Lou Gramm en Mick Jones. Het nummer bereikte de Amerikaanse top 20 en Foreigner, die waren natuurlijk eind jaren 70, ja, een van de grootste arena rockbands. We blijven in de emotionele sfeer samen met Barry en Robin Gibb van de Bee Gees. Zij hebben een nummer geschreven voor Samantha Sang in 77 en dat nummer heet Emotion. Het werd een wereldwijde hit, nummer 3 in de Verenigde Staten.

0: laatste uurtje van Schoonschip heb ik nog een leuk weetje. Namelijk op 19 juli 1966 trouwt de zanger Frank Sinatra. Hij trouwt met de actrice Mia Farrow. Het huwelijk wordt heel snel geconsumeerd. Het duurt maar amper 2 jaar. Maar ze blijven nog wel 20 jaar bedpartners.
1: Get up!

Zijn voorliefde voor Elvis kunnen we niet onder stoelen of banken steken. Namelijk boeken met Seven Lonely Days. En deze opname is een moderne cover van de klassieker uit 1953. Remember. Mi amigo.

0: Weinig mensen kennen dit nummer omdat het de B-zijde is van Help. En dan heb ik het over I'm Down, geschreven door Paul McCartney, die ook zijn grote voorliefde voor Little Richard niet onder stoelen of banken stak. Ook deze week ging onze muzieksamensteller Gerard van den Putten heel diep in ons Miamigo-archief voor dit nummer van Herbie Mann en Tamika Jones. Dit is 1, 2, 3.
1: Miamigo Joe Wells.
2: Yeah.

0: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Maak van alles mee in een Levi's.
2: Zo, en nou gaan we lekker onder de douche.
3: Ja, lekker. Oeh, wat koud.
2: Hé, hey, je hebt je jeans nog aan?
3: Doe ik altijd met die nieuwe jeans. Was die beter?
2: Ja, dan had je ook maar een Levi's moeten kopen.
3: Heb ik ook gedaan. Kijk maar.
2: Dan hoef je hem toch niet aan te houden.

De popgroep Jefferson. Ze hadden enkele hits eind jaren 60 met deze bijvoorbeeld Baby Take Me In Your Arms. Tijd nu voor de Patti Smith groep met Because The Night.

Ja, ik had eigenlijk nog een klein verhaaltje te vertellen over de Patti Smith Groep, maar de intro liet me niet toe om dit allemaal te vertellen. Zoals je weet was het nummer geschreven door Bruce Springsteen. En het was eigenlijk voor zijn LP Darkness on the Edge. Maar toen het nummer half opgenomen werd, heeft hij het doorgegeven aan Patti Smith. Ze neemt de zang op en het nummer verschijnt uiteindelijk op haar LP Easter. De single is een wereldwijd succes en zet Patti Smith weer op de kaart. Springsteen heeft het nummer ook meerdere malen met Smith op het podium uitgevoerd.

0: 6, want we waren met z'n zessen natuurlijk. En het nummer werd geschreven door de wereldbekende Carole King. Het bereikte de Amerikaanse top 100 en later werd het nog beroemder toen Grand Funk Railroad het ging vertolken. Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Mary Wells met My Guy.

0: Het was vanochtend een beetje moeizaam opstaan na het feestje dat ik gisteren had met de vrienden van de sigarenclub. Je weet wel, jonge oude mannen die lurken graag aan een sigaar. En dat kan natuurlijk wel een beetje uitlopen. En daarmee wil ik maar zeggen dat we ook gisteren leuke muziek hebben gedraaid op dat feestje. Onder andere deze, mijn naamgenoot, Mary Wells, My Guy. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Elvis Presley met Can't Help Falling In.

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.

0: Dit nummer betekende een overgang van glamrock naar meer melodieuze rock. Ik heb het over The Sweet met Love Is Like Oxygen. Het was trouwens ook een van hun langste en meest ambitieuze nummers ooit in 1978. Waar was jij?
1: Wauw!

0: Voor de reclame draaiden we Mieke met Vlinders in je buik. Het kwam uit haar later repertoire en dan heb ik het over 1990. Maar 17 jaar daarvoor nam Claude François het ook al op en dat heette toen Chanson Populaire. We gaan naar 1977 voor de debuutsingle van Peter Brown, Dance With Me. Het bereikte in de Verenigde Staten de top 10.
1: De zomer van 1977.

Het is zoals Peter en Gordon het vertellen. Het is bijna afgelopen. I go to pieces. En Wim van Egmond staat hier al te drummen. Maar we laten hem nog niet aan het woord vooraleer we dit nummer van Vicky Carr gaan draaien. Your heart is free just like the wind.

Dit was hem ook alweer, Schoonschip 107, voor deze 19e juli. Vergeet straks vooral niet te kijken naar Spanje, Argentinië en laat het weten op onze Facebookpagina voor wie je gaat stemmen straks. Dan rest er mij nog alleen maar te zeggen een heel fijn weekend en

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En dan het weer. Bewolkt met af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het zijn de kleine dingen die het doen, die het doen. Dat neemt u, kent u wel, dan gaan we niet draaien hoor. Dat is als ik aan zeg, een beetje slow. Hè? Maar de Little Things uit 1965, ja, van Dave Berry. Dat klinkt wat opgewekter natuurlijk. Ik heb wat deuntjes uitgezocht weer vandaag voor u, waarvan ik denk en hoop eigenlijk dat u ze wel erg leuk vindt. En als u ze niet leuk vindt, dan heb ik pech, dan ben ik het kwijt. Maar u blijft er toch wel bij, denk ik. Toch? Wees welkom.

Eternal featuring Beep Winans. I wanna be the only one. Alleen voor jou. Omdat je zo lief bent. Lallen er maar even op los dan in dit geval. Samen met die Amy Corner. 1969. It's Paradise.

Doet u even mee? Oeh, ah, oeh, oeh, ah. Kunnen wij doen, hè, gewoon. Fatback Band. De Spanish Hustle. 1976. Oh, wat vliegt de tijd, zeggen ze dan wel eens, hè? Ja. Ligt hij ook voorbij. Als u de komende 2 uur luistert, dan weet u dat. Dan vliegen de jaren gewoon om je oren. Oeh, ah, oeh, oeh, ah. Oeh, ah, oeh, oeh, ah. Oeh, ah, oeh, oeh, ah. Ja, die neiging krijg ik bij dit nummer als ik dit soort dingen dan in dit geval hoor. Ja, toch? Over jaren gesproken. Oh, hoe oud was hij toen hij dit uitkwam van de Keller Twins?

Living on the Prayer, Bon Jovi. Wat was dat toch een lekker deuntje toen, hè? Vooral die groep die brak door, ik weet het niet meer precies meer. Was dit er? Oh, als ik dat niet weet, dat is niet zo belangrijk. Maar kwamen door, braken door met hit na hit na hit, mid jaren 80. Ergens daar tussenin. We doen er vandaag even niet zo moeilijk over. En ik was toch wel een liefhebber van dat soort stevige muziek. Want mijn oorsprong van muziek was onder andere Deep Purple. Dus een beetje de alternatieve muziek. Maar ook, als ik dan zeg dat ik weer van Frank Sinatra houd, dan zeggen ze, die verhouding klopt niet. Nee, dat klopt, want ik klop niet. Ik hou gewoon van de muziek die mij raakt. En dat kan van alles zijn gewoon, hoor. Heeft u datzelfde gevoel? Mooi. Ik ben niet in een hokje te plaatsen. En u ook niet. Dan is het helemaal mooi dat u luistert naar dit programma. Since I Met You Baby, Oscar Harris en Ivory Joe Hunter. Die ga je beluisteren.

dit is een liedje eigenlijk ook uit de tijd dat we voornamelijk in Europa, Nederland en België Engelse liedjes in het Nederlands gingen vertalen. Nou, het ene klonk nog erger dan de andere. Dan kies je toch liever van het origineel. Maar ja, wat is dan weer het origineel? Vandaar ook de dubbeldraai voor vandaag om een vergelijkend ware onderzoek te hebben. Daar komt het een beetje op neer, toch? Nee, daar komt het op neer. Can you remember me, John Lydon?

Makkelijk meezingen, in plaats van lalali. Lalalala, lalala 3, gaan we Ingrid, dit is uw foto. De HD Remaster staat er zo mooi bij. Ja, klinkt heel interessant. Dan zou het 10 keer beter klinken. Ik kan wel iets geremasterd hebben en op hoge kwaliteit hebben gemaakt. Maar als je dan niet de juiste afspeelspulletjes hebt, dan kun je het nog zo mooi maken als je wil. Maar dan blijft het toch rot klinken, hè? Ik hoor wel eens van die speakers voorbij komen. Speakers, dat ik denk van, waar is de bas? En daar hou ik er wel van. Bas in een stukje goede muziek. Een goede bas in dit geval. Gitaartje erbij. En dan hebben we Kansas. Met The Dust in the Wind.

inderdaad. Yesterday. Foreigner. It feels like the first time begon het mee, hè? Nou, Cold as Ice kent u natuurlijk wel, maar Feels Like the First Time was het eerste singeltje wat ik kocht in de uitverkoopbak. Ik denk, oh, wat een goede groep, dat wordt nooit wat. Gelukkig is het wel wat geworden, hè? Gelukkig maar weer. Niet lang, maar wel bijzonder. Oeh, wat een heerlijk nummer, toch? Heeft nog even meer? Jawel, jawel, nog veel meer. Oh, ik heb een optreden gezien van haar waar ze dansen. En dan denk ik van, oeh, wat was zo goed, zeg. Oh, oh, oh. Voor wie ik het heb. Chaka Khan, ain't nobody. What a body is.

field and a friend of mine. Iedereen dacht dat het een hit was. Nee, nee, helemaal niks, niks nada. Maar wel in je herinnering. Een tip, 1973. En als we het toch over 73 hebben, 1973. U kent ongetwijfeld wel Procol Harum. En bij Procol Harum denkt u automatisch aan... Goed, gaan we niet doen. Wat we wel gaan doen, van het album Salty Dog. Vond ik een nummer... Nee, wauw, die moet u horen. Dat is dit nummer. Fires.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie starten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. Twee piloten van luchtvaartmaatschappij Swiss zijn in mei vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald nadat collega's hadden gemeld dat zij na een avond doorhalen nog onder invloed waren. Ze werden in hun hotel vervangen door andere piloten. De betrokken A220 piloten vliegen voorlopig niet. Het onderzoek loopt nog. Twee brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz probeerden ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits en dat merk je nog op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A29 richting Bergen op Zoom, want daar sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp. En dan is het nog druk op de A325 richting Duitsland. Dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse en dat betekent dat je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten in de file staat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Fat Bone.
1: Speedy Gonzales.
0: Speedy Gonzales.
1: Why don't you come home?
0: Ik kan met recht herkennen dat ik dit nummer nooit gedraaid heb. Echt niet. Het moet een keer ervan komen na 50 jaar, toch? Ja, 50 jaar dat ik mijn stem en muziek aankondig voor u dus in dit geval. Oh, wat zeg ik dat toch weer plechtig.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Wauw. Ja, we weten het, hè. Here comes the night.

vorige week hadden we Bruno Mars in het programma. Met zijn Mexicaanse invloed, laat ik het even zo zeggen. Ramachi muziekachtige toestanden. Maar zij komen daar vandaan. Christian Nodal en Angela Aguilar. En u bent de vaste luisteraar en weet dat ze, ja, dat soort dingen voorbij komen in dit programma natuurlijk. Wordt toch vrolijk ervan. Hij is wereldberoemd in Mexico. Ja, ja, ja. Het is maar dat je het weet.

je het niet kan zeggen, kun je het zingen natuurlijk. En als je het niet kunt zingen, je voelt hem al aankomen. Dan draai je dit nummer. You were made for me. Mijn tong staat er van over. Countdown Uptight Band. Please sing a song for us. Dat deden we toch al?

Dat kan hoger. Paul de Vinci, toen eruit gegooid bij de Roubaix, zo ongeveer was het verhaal, hè? Your baby ain't your baby anymore. Al die verhalen altijd.

hoe weet ik niet meer. Ik kwam op een gegeven moment, oh, dat is een aardige. Die past helemaal in het Miami Go-original. Chris David, bedankt voor deze mooie uren. Ik had hem ook al sinds dat Miami Go uit de lucht is gegaan niet meer gehoord. U ook niet? Mooi dat u luistert naar dit programma. Dus dan gaan we naar luisteren. Maar eerst even dat tussenmuziekje, noem ik dat altijd, van de top 50.

Ja, een beetje gare opname, dat weet ik. Ik weet het. Ik heb het van het internet geplukt. Hè? Maar anders had ik ook gaan komen. Bedankt voor deze mooie uren, Chris David. En ook weer bij dit nummer. En dat heb ik met meer Belgische, Vlaamse artiesten. Die arrangementen van de liedjes zijn een stukje beter dan de Nederlanders die dat hebben. Die hebben meestal dat hoempapa, hoempapa, dan hoempapa gehalte. Noem mij eens een serieuze. En dan heb ik het niet over de rockbands en dergelijke. Maar gewoon Brevel, denk ik. Ik heb het om even gedraaid, denk ik bij mezelf. Ondanks de kwaliteit, hoor. Ik vind het wel de moeite waard. Hé, hey, dat is lang geleden. Ik werkte toen als opbouwwerker toen bij een clubhuis. Een huurhuis. Clubhuis heette dat, hè? Clubhuis. Even opnieuw opstart, hoor. Zo. Je merkte niks van als knopje indrukt van. Huppakee, en dan nog een keer. Huppakee, 1971. Oh, wat een mooie tijd was dat. Was een mooie tijd. Zo zijn we geworden. Anita Ward. I ring my bell. Dingelingeling. Kom op, meid. Zing.

Is het nou keen of is het nou keen? Of kan? Of kun? Ah, nooit opgelet eigenlijk. Vroeger geheeld, ik ben daar heel erg mee bezig. Nu niet meer hoor. Everybody's changing. Nou was dat maar waar. Mijn leeftijdsgenoten, we zijn chagrijnig, zeg ik altijd. We blijven maar in hetzelfde hangen. Maar u als luisteraar bent dat niet, hè? Nee. Voordat u denkt van, nee. Ik zeg het maar even. Je weet maar nooit, hè? Zo stoot ik tegen een hoofd, dat is niet de bedoeling. Kan zeer doen, hè? Ja. Tut. Two Man Sound. En Disco Samba.

0: Weet u nog, met jaren 80 kwamen ze allemaal uit, hè? Die combinaties van liedjes natuurlijk. En zij scoorde wel echt ermee toen in de tijd, hoor. MC Mike G en DJ Sven. En de Celebration Rap. Moet ik op die manier praten, dat ik weet wel hoe het gaat of zo. Kan het ook wel, hè? Celebration. Dat kent u toch wel?
1: Jawel.
0: Van Cool and the Gang. Maar ze hebben nog meer liedjes gemaakt, wist u dat?

De La Soul, Me, Myself and I. Oftewel, een mooi liedje voor alle narcisten onder ons. Die kunnen dat lekker voor zichzelf draaien. Spelen of hoe je het noemen wil. Ja. Dat was het eerste wat ik dacht in 1989. Toen ik bij de commerciële omroep waar ik toe werkte. Hé, hier is een mooi plaatje voor de narcisten. Kunnen ze hem altijd zelf draaien. Het zit er alweer op. Een papiertje erbij om de fout eruit te halen. Op 23 minuten staat hier. Is te laat. Ik dank u voor het luisteren van vandaag. Ik besluit met Keith West en Accept van mijn Teenage Opera. En ik pak mijn biezen. En ga er vandoor.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kuub per seconde een laagterecord voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Tientallen toeristen zijn ziek geworden na een incident met de waterzuivering van een hotelzwembad in Benahavís, nabij Marbella. Vermoedelijk kwamen door een defecte pomp giftige gassen vrij. Vooral Britten raakten onwel. 4 slachtoffers, onder wie 2 kinderen, werden in het hotel behandeld. Anderen gingen naar het ziekenhuis. De oorzaak wordt onderzocht. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. 2 brandweerlieden zijn omgekomen tijdens het blussen van een brand in Mérignac, nabij luchthaven Bordeaux. Dat meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez in het parlement. Volgens BFM TV stond 6 tot 8 hectare in brand. Zo'n 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen werden ingezet. Op beelden is te zien dat het vuur oversloeg van natuur naar gebouwen. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is nog druk op de A325 richting Duitsland, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse. Reken hier 10 minuten extra voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Kuwait van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 skutraketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Kuwait binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Kuwait. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Kuwait terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Kuwaitse olievelden in brand. 27 februari.

De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari, bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. Tesla rolt AI-chatbot Grok uit naar Nederlandse bestuurders van de model S, model 3, model X en model Y. De assistent kan onder meer navigeren, handsfree bellen en advies geven over het gebruik van de auto en dashboardwaarschuwingen. Grok biedt verschillende persoonlijkheden en werkt met een abonnement of wifi. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagste record voor juli en stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 44.956 deelnemers de finish gehaald. Volgens de organisatie startten 805 wandelaars niet of vielen onderweg uit. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 819 deelnemers Blauwe Dinsdag niet voltooiden. Alle 47.000 startbewijzen waren vergeven, maar 1239 deelnemers haalden hun startnummer niet op. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft te droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is nog druk in de omgeving van Arnhem. Op de A325 richting de Duitse grens sta je daarom tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 5 tot 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De album top 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

0: your captains of the airwaves.
1: Golden Oldies Radio.
0: Golden Oldies Radio.
2: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn met het mooiste moment uit mijn leven.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Donald Trump zal zich niet verzetten tegen de uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk, meldt de Telegraph. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op Brits verzoek. Andrew wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over uitlevering is nog onbekend. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. De afvoer van de Rijn bij Lobith neemt weer iets toe, waardoor volgens Rijkswaterstaat meer ruimte ontstaat in de waterverdeling. De Maasafvoer blijft echter dalen, waardoor het steeds lastiger wordt voldoende water aan te voeren. De Rijn bereikte afgelopen weekend met 715 kub per seconde een laagte record voor juli. Hij stijgt de komende dagen tijdelijk richting 900. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht vinden wegwerkzaamheden plaats. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albadayelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albadayelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Don't

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vanavond schijnt in het zuiden, midden en oosten nog een tijd de zon. In het noorden en westen raakt het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nachten neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Zoals je gewend bent van mij, begonnen we het uur in de jaren 60 met Dennis Joost en de Classic Four. Traces hoorde je.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 21 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Afra IJsma wint de Volkskrant Beeldende Kunst Publieksprijs 2026. Het Museum van Marken in Delft. En arbeidsmarktdiscriminatie op grond van gewicht. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Relaxte muziek van Eric Clapton. Circus was dat uit 1998. En daarvoor Kirsty MacColl en Designer Life. Tijd voor ons eerste onderwerp vanavond. Kunstenaar Afra Eijsma heeft de Volkskrant Beeldende Kunst Publieksprijs 2026 gewonnen. Hij kreeg bijna de helft van de uitgebrachte stemmen. Anne de Haai, directeur Stedelijk Museum Schiedam, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Anne, welkom.
2: Hi.
1: Ja, Afra Eijsma, ja, die wint die prijs. Wat is de connectie met het Museum Schiedam?
2: Ja, nou, de Volkskrant Beeldende Kunstprijs is een prijs voor kunstenaars tot en met 35 jaar uit heel Nederland. De Volkskrant, nou ja, de meeste mensen kennen die krant, organiseert die prijs al jaren. Maar de kunstenaars die daar dan in eerste instantie voor worden genomineerd, die krijgen al heel erg lang een tentoonstelling van hun werk in Stedelijk Museum Schiedam. Doen we dus al lang. Yeah. Maar dit jaar is het eigenlijk voor het eerst in onze jongere zusje, zoals wij ons noemen, onze tweede locatie, de Monopol. En daar hebben we de afgelopen weken de genomineerde kunstenaars hebben daar hun werk laten zien. En onze bezoekers, zowel die van Stedelijk Museum Schiedam als de Monopol, konden een stembriefje invullen van wie vinden wij nou eigenlijk het beste of meest aansprekende werk maken. Ja, en het bleek dat ruim een meerderheid van onze bezoekers het werk van kunstenaar Afra Eijsma het meest bijzonder vond.
1: En waarom is dat zo bijzonder? Vind je dat zelf ook?
2: Ik vind het zeker zelf ook, maar ik heb ook de stembiljetten een beetje doorgebladerd. Veel mensen hebben ook een reden of een argument achtergelaten. En wat je terugziet, Afra Eijsma maakt namelijk kunstwerken gemaakt van keramiek en van textiel. En wat je ziet in de Monopol is dat er bijvoorbeeld een enorm kunstwerk aan het plafond hangt. En dat is gemaakt van stof, van hele kleurrijke stoffen. En je merkt op de briefjes dat mensen het heel gaaf vinden dat ze eigenlijk zoiets waarvan we een techniek of een medium waarmee we allemaal wel iets kunnen indenken. Breien, haken, naaien. Het heeft iets ambachtelijks en deze kunstenaar weet daar iets heel moois en kleurrijks van te maken wat er gewoon heel goed uitziet. Ja. Ik merk zo op de briefjes dat mensen dat heel erg bijzonder vonden. Maar het is ook zo dat ze met die hele vrolijke textiele werken wel een hele serieuze boodschap verkonden. Ja, over seksueel misbruik. En dat sprak ook een deel van het publiek wel aan.
1: Ja, er zit dus laag onder.
2: Zeker. Ja. Ja, dus het ziet er heel goed uit. Het ziet er gewoon eigenlijk best mooi uit. Maar als je dan even beter kijkt, dan gaat daar een serieuze verhaal onder schuil. En juist die combinatie, dat leek mensen wel aan te spreken.
1: Ja, want die ervaringen van seksueel geweld lees ik hier. Dat is niet zomaar iets natuurlijk. Maar dat komt wel tot uiting in die kunstwerken.
2: Ja, het is niet heel letterlijk. Dus wat ik zeg, als je binnenkomt in een Monopol, dan word je in eerste instantie gewoon verrast. Je wordt vrolijk van die kleuren, van de rare vormen. Maar bijvoorbeeld, er hangen een aantal grote, lange jurken aan het plafond. En in eerste instantie denk je, nou, een mooie jurk, vrolijke kleurtjes. Maar als je dan beter kijkt, zie je dus dat op de jurken bepaalde teksten staan verscholen. En die teksten die verwijzen dan vervolgens naar het seksueel geweld dat Afra helaas zelf ook heeft meegemaakt.
1: Ja. Dat moeten mensen dan wel even zien natuurlijk. Geven jullie daar informatie over? Of zeg je nou, dat moeten mensen zelf maar ervaren hoe die teksten zijn?
2: Nou, je komt de ruimte binnen en het werk zal je meteen, het komt meteen binnen. Maar vervolgens kun je er iets meer over lezen op een tekst aan de wand. En er is ook een hele mooie video op een scherm te zien waarin Afra ook zelf uitlegt wat hen met de werken bedoelt. Dus je kunt ervoor kiezen om het zelf over je heen te laten komen en te ontdekken. Maar voor de bezoeker die gewoon het fijn vindt om iets meer over te lezen of van Afra zelf over te horen, dat kan ook.
1: Ja, jullie hebben daar informatie over. Ja. Achter de kunstwerken dus eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja, wanneer is de Monopol, is die dagelijks geopend?
2: Niet alle dagen van de week, maar wel bijna alle dagen van de week. Dus van dinsdag tot en met zondag. Mm-hmm. Van 11 tot 5. En de tentoonstelling waarin het werk van Afra, maar ook van de andere genomineerden is te zien, is nog maar tot 2 augustus.
1: Oké, tot 2 augustus kun je dat terecht. En het is in de buurt van het Stedelijk Museum, want ik heb geen idee waar het is eigenlijk. Eerlijk gezegd.
2: Het is letterlijk aan de overkant. Dus, je kan er bijna niet omheen. Maar we hebben ook sinds kort een groot bord op de Hoogstraat gezet van vergeet vooral ook niet de Monopol voorbij te lopen. Want het zit tegenover elkaar.
1: En het is een indrukwekkende tentoonstelling geworden in die Monopol.
2: Zeker. Ja. Het is, je ontdekt echt welke kunstenaars op dit moment in de kunstwereld landelijk ertoe doen.
1: Nou, dat is een hele goeie aanbeveling. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Anne de Haaij, directeur Stedelijk Museum Schiedam en Monopol natuurlijk, want die hoort er toch bij. Dank voor het gesprek en heel veel succes met deze tentoonstelling tot begin augustus.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Een van de lekkerste platen uit de jaren 80. Alison Moyet en That Old Devil Called Love. En daarvoor Gilbert Bécaud uit een ver Frans verleden met Mes Mains, Mijn Handen. Zometeen Lucas van Wees over het Museum van Marken in Delft. Maar eerst is hier nog Neil Young en Here We Are in the Years.

0: Het onmiskenbare stemgeluid van Neil Young hoorde je uit 1976. Here we are in the years. Ons volgende onderwerp. Het Museum van Marken is een eerbetoon aan het echtpaar Jacques en Agneta van Marken, de eerste sociale ondernemers van Nederland. Lucas van Wees, hij is voorzitter van Stichting Museum van Marken, is bij Herman de Bruin.
1: Lucas, welkom.
2: Dankjewel, Herman.
1: Ja, het Museum van Marken in Delft. Fysiek, hè? Klein museumpje, toch?
2: Nou, Herman, wat we nu hebben is eigenlijk een bezoekerscentrum. En dat is ook een tijdelijk bezoekerscentrum. En dat kun je vinden op Westvest 9. Mm-hmm. Voor degenen die Delft goed kennen, is dat eigenlijk het oude vak. Hè, waar vroeger misschien je kind op ballet ging. Ja. Of gitaarles had en dergelijke. Dat is eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, anti-kraak situatie. Waar wij nu eigenlijk tijdelijk zitten. Maar we zullen daar op enig moment uit moeten. Mm-hmm. Want dat gebouw zal worden verbouwd. Dat is al door de gemeenteraad eigenlijk erdoor in Delft. Dan zal daar de benedenverdieping en op de begane grond komt erfgoed Delft. En dan zullen wij dus uit het pand moeten vertrekken.
1: Dan zijn jullie zijn er ook erfgoed van Delft. Zou je daar niet mooi bij passen?
2: Ja, nou goed, we kennen natuurlijk de mensen. Hè? Dus we kennen ook degene die erfgoed Delft leidt bijvoorbeeld. Dus we zullen nog zien hoe dat verder gaat. Ja. Maar, en we hebben ook wel, we weten nog niet wanneer we eruit zouden moeten op dit moment. En we hebben ook, mochten we daar inderdaad dat toch niet onze plek blijven, dan hebben we ook al een idee voor een plan B.
1: Ja. Is het niet lastig om een directeur van een museum te zijn of voorzitter van een museum te zijn, terwijl er eigenlijk een klein deel is wat getoond kan worden? Want meer is het niet.
2: Ja. Nou, dus kijken wij toch anders naar helemaal. Want de Van Marken, Jacques en Agneta Van Marken, hebben eigenlijk hun voetstappen in heel Delft achtergelaten. Bijvoorbeeld een wandelkaart uitgebracht al een tijd geleden. En er staan minstens 75 plekken in Delft op waar zij hun sporen hebben achtergelaten. En het Agneta Park, het tuindorp wat zij hebben laten aanleggen, waar zij met de arbeiders, te midden van hun arbeiders woonden, beschouwen we ook als het openluchtmuseum van de Van Markens.
1: Oké, dus je hebt wel een museum.
2: Een openluchtmuseum, zou ik kunnen zeggen.
1: Ja.
2: En tezamen met die vele voetafdrukken is dat toch een bijzonder verhaal. Ik zal een voorbeeld geven. We hebben een van die voetafdrukken ontwikkeld. En dat is de begraafplaats Jaffa. Hè, met de laatste ere, de uitvaartcoöperatie Jan van der Mast. En wij als Stichting Museum van Marken, dus met z'n drieën. Omdat er ook Jacques en Agneta begraven liggen, hebben we ook de graven van tijdsgenoten met een QR-code in het zonnetje gezet. En als je daar dus je telefoon op richt, dan krijg je ook te horen wie daar ligt en wat de relatie met de Van Markens was.
1: Ja, dan krijg je het complete verhaal van de Delftse industrie in die tijd.
2: Klopt, en zo maak je letterlijk dode geschiedenis, wek je dan opnieuw tot leven als een voorbeeld van een van die 75 voetstappen, waarmee je eigenlijk een levend museum creëert.
1: Ja. Het is toch een Delfts verhaal, of wil je het breder trekken?
2: Nee, we willen het absoluut veel breder trekken. Hè. We hebben ook een landelijk comité, of een comité van aanbeveling met landelijke prominenten. Er zijn 12, denk ik, best wel bekende Nederlanders. Dan moet je denken aan Kim Putters, hè, de voorzitter van de Sociale Economische Raad. Mm-hmm. Wim Pijpers, bekend van het Stedelijk Museum, hè, waar hij de directeur was, om er maar één te noemen. Ingrid Thijssen, tot voor kort de voorzitter van VNO-NCW. Fijke Siebesma, om er maar één te noemen.
1: Vorige directeur van...
2: Klopt. Tuur Elsinga, de oud-FNV-voorzitter, enzovoort, enzovoort.
1: Ja.
2: Dus die zien dit ook ergens zitten om dit ook een landelijk ding te doen laten zijn.
1: Ja. En hoe gaat dat dan verder? Want dat willen jullie dus graag. Stappen zetten om dat te kunnen doen? Of zeg je nou ja, we moeten nog lang wachten tot het gerealiseerd is, wat je nu wil?
2: Nou ja, een van de dingen is natuurlijk de documentaire die we uitbrengen. Hè. Dat is een drager die natuurlijk ook buiten Delft vertoond zou kunnen worden. Dat. We geven ook boeken uit. We hebben al 3 boeken uitgegeven. Uh-huh. En we hebben een plan voor een 4e boek. En de werktitel daarvan is De Verzorgingsstaat begon in Delft.
1: Ja. Duidelijk hoe dat allemaal zit. En kijk ook even op de website. Want dan kom je allemaal dingen tegen die met het Museum van Marken te maken hebben. En met de Van Markendag die voor de 6e keer gehouden wordt dit jaar. Hè?
2: Zeker op 30 augustus, altijd de laatste zondag van de maand. Is gratis, voor iedereen toegankelijk. Ieder jaar komen er meer.

0: zijn zesde van maken dag. En dan laten we ook de trailer van de film zien. En nog een aantal andere mooie dingen. Gekoppeld rond het thema reclame, caravaan, enzovoort, enzovoort. Dus dat is denk ik museumvanmaken.nl.
1: Lucas van Wees, dank voor het gesprek. Heel veel succes met alle plannen die jullie hebben. En dan gaat er toch een museum van maken komen, denk ik, uiteindelijk.
0: We hopen wel dat we daar meters in kunnen maken.
1: Dankjewel.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moet ik nog jou zingen? Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf lang en liefst nog langer.

0: I wasn't meant for you. Everything fades away. Everything fades away.
1: Oud en nieuw achter elkaar. Oud in de vorm van Ramses Shaffy en Laat Me. En nieuw is Madonna en Lower East Side Girl. Het komt van haar jongste album, dit jaar uitkwam. Zometeen. Arbeidsmarktdiscriminatie op grond van gewicht. Dat na Chicago en If You Leave Me Now.

0: Oorspronkelijk de Chicago Transit Authority, later gewoon afgekort tot Chicago. 1976 was het jaar voor If You Leave Me Now. Ons volgende onderwerp. Arbeidsmarktdiscriminatie op grond van gewicht. Ervaringsverhalen en internationaal wetenschappelijk onderzoek geven aan dat het om een ernstig probleem gaat. Movisie verkende het probleem in Nederland. Projectleider Nienke de Wit is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Welkom Nienke.
2: Dankjewel.
1: Ja, wat voor groot probleem is dat discriminatie op grond van gewicht? Ik had wel gehoord dat het discriminatie was, maar ook op gewicht dus.
2: Ja, zeker. Ja, wij hebben hier onderzoek naar gedaan. En wat we bedoelen met gewichtsdiscriminatie is dus dat mensen anders worden behandeld of minder kansen krijgen vanwege hun gewicht. Dit heeft dan dus ook niets te maken met de competenties van deze personen, maar met de stereotypering en aannames die er bestaan over mensen met een hoog gewicht. En wat wij hebben onderzocht is, komt dit dus voor en wat kunnen we hierover vinden? Mm-hmm. En we hebben hiervoor gekeken naar 120 internationale wetenschappelijke studies. Ook naar juridische uitspraken en naar ervaringsverhalen. En dan zagen we eigenlijk steeds hetzelfde patroon terugkomen. Namelijk mensen met een hoog gewicht kunnen al tijdens de sollicitatieprocedure worden benadeeld. Krijgen minder promotiekansen, ze worden ook lager ingeschaald. En daarnaast ook geconfronteerd met vooroordelen, vervelende opmerkingen of pestgedrag. Dus zeker een groot probleem.
1: Ja, dan wordt er niet meer gekeken naar de kwaliteit van iemand, maar gewoon naar zijn omgeving, naar zijn voorkomen dus.
2: Klopt, op hoe iemand eruit ziet in plaats van op de competenties die iemand heeft die nodig zijn voor het werk. Ja.
1: En dat is een wijdverbreid probleem?
2: Wat we zien is dus dat er in Nederland nog weinig onderzoek naar is gedaan. Dus ook naar de prevalentie in Nederland, hoe vaak het hier voorkomt. Wat we wel dus zien in die 120 internationale wetenschappelijke studies, dat dus wel in andere landen is bewezen. En wat we ook zien in Nederland is uit een onderzoek wat recent is gedaan in de zorg, dat het de meest genoemde factor is onder zorggebruikers waarop zij discriminatie ervaren. Dus dat was 1 op de 4 zorggebruikers. En we zien het ook in ervaringsverhalen van mensen in Nederland die te maken krijgen met discriminatie op grond van gewicht.
1: Ja, want het is niet, je mag niet discrimineren, maar je kan het wettelijk niet vastleggen, denk ik.
2: Ja, wat we zien als het gaat om discriminatie op grond van gewicht, dat het nog geen erkende discriminatiegrond is. Dat is zowel in internationale, Europese en nationale wetgeving, dus ook niet in Nederland. Dus mensen die benadeeld worden vanwege hun gewicht kunnen zich dus nog lastig beroepen op het discriminatierecht. We hebben dus wel gekeken naar juridische zaken en daar zagen we dat eigenlijk nu aangesloten wordt bij de discriminatiegrond handicap of chronische ziekte.
1: Ja.
2: Maar wat daar dus speelt is dat het gaat om mensen die vanwege een medische of functionele beperking een juridische bescherming kunnen krijgen. En dan gaat het bijvoorbeeld om een medische diagnose over hoe we het noemen obesitas, dus extreme obesitas of ernstige obesitas. Maar ja, lang niet iedereen met een hoog gewicht ervaart beperking in het functioneren of heeft een medische diagnose, maar krijgt wel te maken met discriminatie.
1: Ja. Jullie geven aanbevelingen om dat te veranderen? Wat onder andere?
2: Ik net zei, er is weinig onderzoek gedaan in Nederland. We zien het, of we nemen het dus ook nog niet mee als een grond van discriminatie. Dus het is sowieso belangrijk dat hier meer onderzoek naar wordt gedaan. Bijvoorbeeld ook door praktijktesten, waarin je dus 2 identieke cv's hebt, maar alleen de foto wordt veranderd. Dus dat het een foto is van een persoon met een hoog gewicht. Zodat we daar ook kunnen kijken van hoe speelt dat in Nederland. Wat ook heel belangrijk is bewustwording. We zien ook in onze verkenning dat er vaak wordt gesproken over mensen met een hoog gewicht in het kader van gezondheid. Dus het wordt vaak gesproken dat mensen met een hoog gewicht ongezond zijn of dat ze hier zelf iets aan zouden moeten doen. We zien het nog veel minder als een discriminatie kwestie. En dat komt omdat we dus veel negatieve boodschappen meekrijgen. Dus mensen moeten hier zelf maar wat aan doen en deze mensen zijn ongezond. Ja, ja. In plaats van dat we ons focussen op wat maken deze mensen mee en wat voor een discriminatie ervaren deze mensen. Ja. Dus ook daarin moet een switch komen.
1: Ja, ja. U bent er nog niet mee klaar in ieder geval.
2: Nee, zeker
1: niet. Zelfs op 13 augustus is er een webinar, hè?
2: Ja, klopt, zeker. Daarin zullen we vanuit Movisie in ieder geval aandacht besteden aan de verkenning die we hebben gedaan. We nodigen daarnaast ook een ervaringsdeskundige uit die meer ook zal vertellen vanuit ervaringsperspectief. En we hebben ook de organisatie De Dikke Vinger uitgenodigd, die zelf ook al een presentatie hebben ontwikkeld waarin zij meer vertellen over hoe het is om dik te zijn op werk en hoe werkgevers hierop kunnen inspelen als het gaat om de gelijke kansen.
1: En ik begrijp ook dat het publiek zich kan aanmelden voor die webinar.
2: Ja, zeker. Dat kan via onze website. Kunnen mensen zich aanmelden. Het is gratis. Dus wie geïnteresseerd is, is zeer welkom.
1: Kijk even op movisie.nl en dan kom je het echt allemaal tegen. Ik dank u wel voor het gesprek, Nienke de Wit, over de aanpak tegen discriminatie van mensen die overgewicht hebben. Van Movisie het onderwerp. En dank voor het gesprek.

Achtereenvolgens waren dat Paolo Conte en Via Con Me uit 1984. En Silje Nergaard, Be Still My Heart. En dat was de late avond van dinsdag 21 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Elton John blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij-ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
1: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
0: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. 3 mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij 3 doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.

0: Een volle vrijdag Friday Experience met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience. Golden Oldies
1: Radio. Bringing you a little daily sunshine on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vervangt opperbevelhebber Oleksandr Sirski door oud-commandant Mykhailo Drapaty. Sirski lag onder vuur na een conflict met de inmiddels ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov. Dat ontslag leidde tot protesten waarbij demonstranten eisten dat Fedorov zou terugkeren en Sirski zou opstappen. Frankrijk voert als eerste EU-land een minimumleeftijd van 15 jaar in voor sociale media. Vanaf 1 september mogen jongeren onder de 15 geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf 2027 geldt het ook voor bestaande accounts. Platforms moeten leeftijden controleren, anders riskeren zij boetes. De maatregel moet de mentale gezondheid van kinderen beschermen. Drie mensen zijn in Venezuela overleden aan een besmetting met het Hantavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen voor overdracht van mens op mens. Onbekend is om welke virusvariant het gaat. De WHO verklaarde begin juli de uitbraak van de Andes-variant op cruiseschip Hondius, waarbij drie doden vielen, te hebben ingedampt. Airbus wil de operationele winst tegen 2029 verhogen naar 12 tot 13 miljard euro, ongeveer 75% meer dan in 2025. De groei moet vooral komen uit meer vliegtuigleveringen, ondanks aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook kondigde Airbus een aandeleninkoop van 5 miljard euro aan. De verwachtingen voor 2026 blijven ongewijzigd. En dan het weer nog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe en heel lokaal valt een beetje regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.